0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Drie kinderen van een gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Drie kinderen van een gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Er is het ook druk op de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2 een kwartier op onthoud. Dan naar de A28, Zwolle richting Utrecht. Bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En tot slot de A50, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.
1: Met Connect ben je overal.

0: is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden en oosten eerst nog zon. In het noorden komt de bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Vanavond is het half bewolkt met in het zuidoosten plaatselijk regen. Morgen en ook het komend weekende echt Hollands zomerweer. De temperatuur schommelt dan dagelijks tussen de 20 graden aan zee en 22 tot lokaal 25 of 26 graden landinwaarts. Daarbij schijnt de zon geregeld. Alleen in het noorden van het land kan er in het weekende en ook volgende week een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vertragingen op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum via de A1 en de A27. Van de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De andere kant op de A50... richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten tijdsverlies. En tot slot op de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Gameren en Rossum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 9:30 tot 11:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan een nieuwe binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 1:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan een nieuwe binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Everdingen heb je nu een 30 minuten vertraging. Dan naar de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Veenendaal West 20 minuten op onthoud. Op de A28, Zwolle richting Utrecht, is bij Leusden een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum via de A1 en de A27. En dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 20 minuten extra rijstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht gebeurt bij afrit Wageningen een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartiertijdsverlies. De A28 Zwolle richting Utrecht gebeurde bij Leusden een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verkeer weer richting Utrecht kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Van de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

De ochtend van Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf. Een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Everdingen 40 minuten vertraging. Van de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 20 minuten oponthoud. De A28 Zwolle richting Amersfoort gebeurde bij knooppunt Hoevelaken een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden en oosten eerst nog zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Vanavond is het half bewolkt met in het zuidoosten plaatselijk regen. Morgen en ook het komend weekende echt Hollands zomerweer. De temperatuur schommelt dan dagelijks tussen de 20 graden aan zee en 22 tot lokaal 25 of 26 graden landinwaarts. Daarbij schijnt de zon geregeld. Alleen in het noorden van het land kan er in het weekende en ook volgende week een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Beest een half uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 20 minuten oponthoud. Van de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein en een kwartier langzaam rijden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari... toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft drukker dan gebruikelijk. Met vertraging op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 25 minuten vertraging. De A15, Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Leerdam 10 minuten oponthoud. Van de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Meter en afrit Arkel 20 minuten vertraging. En op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doen we er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de eerste luchtvaartmaatschappij. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In Gelderland rijden nog langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kapotte auto bij Alfred Geldermalsen, 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer in het zuiden en oosten, eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er wordt nog langzaam gereden over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 14 kilometer file vanaf knooppunt Empel, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Waardenburg. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Controles aan de grens vanaf 7 naar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij afrit Arkel. En op de A50 vanuit Arnhem naar Oss nog een kleine 10 minuten vertraging. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 00:30 tot 01:30 en van 02:30 tot 04:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 graden aan zee tot zo'n 24 graden in het oosten. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt vannacht 11 graden in het binnenland tot zo'n 17 graden aan de westkust. Morgen en in het weekend is het droog. De zon schijnt en in het binnenland ontstaan stapelwolken. De matige wind waait uit het westen. Aan de kust is het zo'n 20 graden en elders tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Kwartier vertraging ook nog op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar tot aan de grens door de controles. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Meteren doe je er ruim een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten. Radio.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïnse groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Baardenburg. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 7 kilometer file tot aan de grens door controles. Je vertraging is 20 minuten. 10 minuutjes op de A15 Nijmegen-Gorinchem bij Afrit Leerdam. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Neumarkt in Klee verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 20 minuten vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg in de vorm van 12 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Afrit Kerkdriel. A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 5 kilometer file tot aan de grens met een kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Afrit Arkel 10 kilometer file met ook 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is...

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 graden aan zee tot zo'n 24 graden in het oosten. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt vannacht 11 graden in het binnenland tot zo'n 17 graden aan de westkust. Morgen en in het weekend is het droog. De zon schijnt en in het binnenland ontstaan stapelwolken. De matige wind waait uit het westen. Aan de kust is het zo'n 20 graden en elders tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartier vertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Ook daar staat de file bij Waardenburg en is 4 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 4 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum. 10 minuten oponthoud bij Arkel. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad Van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 langzaam rijdend verkeer vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg een kwartier vertraging. Kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer voor de grens door controles. Verder een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: middag van Connect.
1: Hier ben je thuis. Connect.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. BOVAG en Kamperen Caravan-industrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. A12 voor Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knauwpunt Bankhoef 20 minuten. Ook op de A50 richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elden is de vertraging ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Neumarkt in Klee verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk in Gelderland. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Je hebt daar 20 minuten vertraging. Komt door de afgesloten A27. De andere kant op ook een lange file van de Utrecht naar Den Bosch daardoor. Tussen Culemborg en Zaltbommel ook een kwartier op onthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 graden aan zee tot zo'n 24 graden in het oosten. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt vannacht 11 graden in het binnenland tot zo'n 17 graden aan de westkust. Morgen en in het weekend is het droog. De zon schijnt en in het binnenland ontstaan stapelwolken. De matige wind waait uit het westen. Aan de kust is het zo'n 20 graden en elders tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 100 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Geldermalsen 10 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En ook op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze.

0: waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met een forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. En vanuit Utrecht naar Den Bosch, over diezelfde A2, doe je tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier langer over. A15 richting Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam, 20 minuten extra. En de A15 richting Rotterdam, tussen knooppunt Del en Arkel, is het oponthoud 10 minuten. A50, Eindhoven-Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de Markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en e-kalendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Dat doe je er een half uur langer over. A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Meter en Gorkum 20 minuten vertraging. En dat ben je ook extra kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppert Bankhoef. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Tussen Knoppert Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort rijdt het langzaam over 7 kilometer. Dat kost je 25 minuten extra. De N322, Nieuwendijk richting Zaltbommel. Voor de aansluiting met de A22 bij Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Met 190 kilometer file alleen al in de regio is het behoorlijk druk op de weg. Op de A2 loopt het natuurlijk vast van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch West en Waardenburg 19 kilometer en dat kost je bijna een uur extra. En de andere kant op, dus vanuit Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef duurt er een kwartier langer over. En van Arnhem naar Apeldoorn over de A50 tussen Loenen en Apeldoorn ook een kwartier vertraging. A73 Venlo-Nijmegen tussen Nijmegen Dukenburg en Knooppunt Ewijk 15 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluit of tussen Wageningen moet ik eigenlijk zeggen. Tussen Wageningen en de A50 een kwartier vertraging. Dan de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en de A2 bij Zaltbommel duurt er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. Twee mensen zijn gewond geraakt, één persoon wordt nog vermist. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt vannacht 11 graden in het binnenland tot zo'n 17 graden aan de westkust. Morgen en in het weekend is het droog. De zon schijnt en in het binnenland ontstaan stapelwolken. De matige wind waait uit het westen. Aan de kust is het zo'n 20 graden en elders tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits. Alleen al in de regio staat er ruim 200 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht doe je er 3 kwartier langer over tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Van Utrecht naar Den Bosch over diezelfde A2 tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten extra. En dan ben je ook langer onderweg op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. Diezelfde A15, maar dan verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Gorkum 20 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Hoenderloo en Apeldoorn 20 minuten vertraging. Dan de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg 15 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech. De N225 Oosterbeek-Renen tussen Wolfhezen en de A50 20 minuten. En ook 20 minuten vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 bij Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig.

0: Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht doe je er 3 kwartier langer over tussen Boksel en Waardenburg. 20 minuten extra ben je kwijt op de A15 naar Nijmegen tussen Harningsveld, Giessendam en Arkel. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Loen en Apeldoorn bijna een half uur vertraging. De andere kant op tussen Hoenderlo en Knobbert Waterberg heb je 20 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3:00 bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1:00 tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor de regio.
2: Hier ben je thuis. Connect.
1: Connect.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Boxtel-Noord en Waardenburg. Doe je er 3 kwartier langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meter en Arkel 20 minuten extra. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Zoals Oosterk en op het Bankhoef is het oponthoud 1 kwartier. Dan op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en Knoopend Waterberg 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De N322, Nieuwendijk richting Zaltbommel. Voor de aansluiting met de A2 bij Zaltbommel heb je 1 kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Saint-Denis.

0: Sainte-Marie de la Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond. En Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg nog een half uur vertraging. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden. En om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog en het klaart steeds verder op en er staat een matige noordwestenwind. Alleen in het noordelijk kustgebied waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 graden in het binnenland en 17 in het westen. Bij zee staat een krachtige noordwestenwind. Elders is die wind zwak tot matig. Overdag schijnt de zon volop en het wordt 19 tot 25 graden. 'S Avonds draait de wind naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. De dagen erna wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en de middagtemperaturen liggen tussen de 22 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Leerdam 10 minuten oponthoud. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ook 10 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Baardenburg nog 9 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

Thank you.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het Britse gerechtshof heeft twee jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van twee meisjes. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. En het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8... in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen... om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten... een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen... via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding... onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden... waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden... omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media.

0: Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8... in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden... waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte... heeft het gedrag aangepast. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen... via routes die door Teheran worden aangewezen. En het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 jaar... veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog en het klaart steeds verder op... en er staat een matige noordwestenwind. Alleen in het noordelijk kustgebied waait het harder... met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 graden in het binnenland en 17 in het westen. Bij zee staat een krachtige noordwestenwind. Elders is die wind zwak tot matig. Overdag schijnt de zon volop en het wordt 19 tot 25 graden. 'S Avonds draait de wind naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. De dagen erna wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en de middagtemperaturen liggen tussen de 22 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. En bijna 75% van mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte heeft het gedrag aangepast. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal heeft Spanje de kwartfinales bereikt. De Europees kampioen won in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. En in de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal heeft Spanje de kwartfinales bereikt. De Europees kampioen won in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. En in de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegtuigen.

financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expercare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro. En de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal heeft Spanje de kwartfinales bereikt. De Europees kampioen won in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. En in de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Radio voor Midden-Gelderland.
3: Connect.
2: Connect.
3: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. Dit is